natuurlijk al Motley Crue. Wenn Rock, dann Bob. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.